0: Musa, aber die da einfach dabei, aber die da hat die Ohren. Hoor je? Oh, daar komen pas terug van de oude karriere van de carnaval, maar terug van de oude doorheen.
1: Ze wisten vaak ook op het eerste show.
0: Ja. Dat wordt hem super naar school gaan. Misschien vaak ook nog.
1: Voor zeker show nog eens.
0: Pago, è
1: meglio.
0: Anche da comunque, perché è una figura così. E pago uno spazio, sai, sei. Il contratto con lo spazio, per non da sé, per non fare. Questa calzata mi è banda, no?